De mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

disco. It ain't no country club either.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. UK.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine Rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordenaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
2: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen... voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis. Regio 8, headlines.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. Op het Duitse waddeneiland Noordernaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. Zeker 5 doden bij een zware storm in het zuidoosten van Brazilië. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten chaos in de grote stedelijke gebieden van Rio de Janeiro en São Paulo. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. Ook wordt een visser vermist. In São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Door de storm lagen ook de wegen en het vliegverkeer in Brazilië stil. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. Onverlaten hebben alle 88 designstoelen gestolen van een terras in Maastricht. De schade bij het café van het Bonnefante Museum bedraagt 21.500 euro. De stalen kabels waarmee de stoelen waren vastgebonden bleken geen beletsel voor de dieven. Omdat het daar vol hangt met camera's is alles vastgelegd op video. Het Maastrichtse terras was net vernieuwd. Gasten die buiten willen zitten kunnen er even goed terecht. Er zijn stoelen van een cateringbedrijf neergezet. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: voetbalhome.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Hey, goedemorgen, de laatste donderdag van juli. Maar we vieren voorlopig nog wel even die zomer. Vanmiddag weer 32 graden. Oh, weer tropisch, jongens. Alleen er kan een buitje vallen. Hou er rekening mee.

Dit is Regio 8 en jouw favoriete zomerplaat. Die kan zomaar voorbij komen. Vraag hem even aan anders. 06-4747-0022. Dat is echt zo'n hele gave, lekkere zomerse plaat. En we zijn in de studio van Regio 8.

0: eigenlijk is hier al voor jou natuurlijk deze single. Daarom hebben ze hem uitgebracht. Deze is voor mij, zo heet hij dan weliswaar. Suzanne en Freek op de vroege donderdagmorgen.
1: Begin je dag goed.
0: Als je vakantie hebt, of misschien wel morgen vakantie krijgt, dan heb je vast van die momenten tussendoor van ja, ik heb even helemaal niks te doen. Ook al zit je op een vakantiestekkie en dan zit je een beetje met je telefoon te pielen. Hè, dat doen heel veel mensen, pak ze de telefoon erbij. Wat leuk is, is even met AI aan de slag te gaan. Die kan je natuurlijk allerlei vragen stellen. Gewoon via Google kan dat, hè. Of geen lastige appjes binnen te halen. Ik had net een paar vragen gesteld aan AI. Eens kijken wat je dan als antwoord krijgt. Nou, gisteren kwam bijvoorbeeld in het nieuws dat de Nederlandse rivieren hele lage waterstanden hebben. Hè. Dat echt. En ik reed gisteren langs de IJssel. Dat ziet er ook niet uit, joh. Echt een smal, lullig riviertje. Dus ik vraag aan AI van, is de IJssel, is dat er nu een hele smalle rivier? Ja, dat is nu een hele smalle rivier. Toen dacht ik, oh, zal ik eens even verder vragen. Kan ik nu van de ene naar de andere kant gaan zwemmen? Nee, met 3 uitroeptekens krijg je dan als antwoord. Dat is grappig, hè? Het antwoord van AI. Nee, niet doen. Het is tussen de 70 en 130 meter nog altijd breed. En je hebt heel veel snelle stromingen, ook onderstromingen. Je moet zeker niet naar de overkant willen zwemmen. En dan heb je ook nog te maken met vrachtschepen. Nou, dat vind ik toch zinvolle informatie. En verder heb ik dan ook maar even de vraag gesteld, speciaal voor jou natuurlijk. Kun je in de Achterhoek nog veilig zwemmen? Bij meren en de beekjes en zo. Maar dat kan best wel. In de Achterhoek kun je veilig zwemmen in natuurwater. Bij bijvoorbeeld Winterswijk, het Hilgelo daar. Stroombroek, het Braamts, kun je gewoon lekker veilig zwemmen. Geen algen en dat soort rotzooi. En ook de meren van Borculo, die zijn aangenaam. Kun je lekker vanmiddag naartoe. Dat is toch mooi om te weten.

Ja, het is een hele populaire song van dit moment. De stem van Cameron Whitcomb. Hey, goedemorgen, 7:18 onderweg op deze donderdag. Vanmiddag hoor je Veerle tussen 3 en 6 en haar eigen middagshow. En het jongerenprogramma Get a Grip met Baltasar en zijn jonge vrienden.

Uit het pre-internet tijdperk. Ja, toen hadden we nog net geen internet, nog net niet. We moesten nog een paar jaar wachten. 1991 van een succesvol Seal en Crazy. Als je vanuit Doetinchem bijvoorbeeld, of Winterswijk, sowieso vanuit de Achterhoek of de Liemers richting Nijmegen zou willen via de A18 en de A12, dan kom je uiteindelijk uit op de A325, de N325. En die is deels afgesloten tot en met 9 augustus. Check even de site van anabeter.nl. Want de ene dag is het enige. Of is de linkerkant afgesloten. En zo is het. En vervolgens de rechterzijde. Je moet maar even kijken op de site van anabeter.nl. Voordat je in de file stond. Ik heb gisteren 2,5 uur vastgestaan. In de stad Arnhem. Ja. Iedereen wil omrijden. Nou, wat een zootje bij 35 graden. Wat een geluk dat de airco nog deed, zeg.

0: om in de appjes te kijken bij Regio 8. Dat het meestal alle kanten op kan gaan qua reacties. De een reageert op het nieuws en de ander wil gewoon een liedje afvragen. En weer een ander heeft een flitser om door te geven. En ik kreeg er net eentje van Judith. Judith komt uit Doetinchem. Ze zegt, hey Marcel, goedemorgen. Ik luister bijna elke dag naar je radioprogramma. Hartstikke fijn. Wat heb je een lekkere stem. Ik zeg dat tegen Judith. Nee, ze zegt het tegen mij. Ja, sorry. Kan ik ook niks aan doen. Excuus, Judith. Nee, fijn dat je luistert. En ze zegt, ja, maar ik heb eigenlijk verslapen. Ik heb te vroeg. Dus de wekker is verkeerd gezet. Ik moet er pas over een uurtje uit. Dus zou je nog even een lekker liedje voor me kunnen draaien? Dan blijf ik nog even liggen in bed naar je programma te luisteren. Heerlijk, de fijne gedachte van Judith. Nee, dankjewel. Draai even een lekker liedje. Een hele zomerse plaat. Die is van Raffaella Carrà. Maar niet die ene die je allemaal kent. Het is die andere, die ken je ook, maar het is niet die ene. Het is namelijk Pedro van Raffaella Carrà. Hoor je na het nieuws van 7:30.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Odido. Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. In een bos tussen Zeddam en Serenberg heeft woensdagochtend een klein brandje gewoed. De brand ontstond door een kampvuur waarop worstjes waren gebakken. Een hardloopster ontdekte het vuur, trapte het grotendeels uit en waarschuwde de brandweer. De brandweer roept op om vanwege de aanhoudende droogte geen kampvuren in het bos te maken. Dierenartsen waarschuwen opnieuw voor de gevaren van grasaren bij honden en katten. De scherpe zaadjes kunnen ernstige ontstekingen veroorzaken als ze in oren, ogen, neus of poten terechtkomen. Volgens dierenartsen zien zij deze zomer weer veel dieren met klachten. Zij roepen gemeenten op om gemaaid gras beter op te ruimen en adviseren baasjes hun huisdieren na een wandeling goed te controleren. De Oranjevereniging Doesburg en Oranje is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. De vereniging bestaat al sinds 1910, maar kampt met een tekort aan vrijwilligers. Volgens het bestuur komt de organisatie van activiteiten, waaronder Koningsdag, daardoor onder druk te staan. Als er geen nieuwe aanwas komt, dreigt een vereniging op termijn slapend te worden gemaakt. Een 42-jarige man uit Almelo is aangehouden op verdenking van de moord op een 35-jarige man uit Enschede. Het slachtoffer werd zondag dood aangetroffen in een hotel in het Duitse Rees, net over de grens. De Duitse justitie gaat uit van roof met dodelijke afloop en is een uitleveringsprocedure gestart. Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Je blijft op de hoogte via de site en de app van Regio 8.

En hoe je... Roel. Ja, ik heb geen idee, joh. Ja, je kan het wel vragen, maar... Het is 7 uur 41. Goedemorgen aan het ontbijt. Of aan het stuur. Of al aan de computer. Ja, sommige mensen beginnen ook vroeg op het kantoor. Misschien heb je wel een beetje troperooster. Mag je wat eerder naar huis. En om 4:30 begonnen. Ik ken iemand die is op kantoor vanochtend om 4:30 begonnen. Ja, troperooster. Is al bijna klaar. Dat is mooi. Dat is Mark. Ja, Mark, goedemorgen, man. Binnenkort is er een mooie bijeenkomst voor iedereen die denkt van... wacht even, nepagenten, ik heb er veel over gehoord. Dan bellen ze zeker bij wat oudere mensen, bellen ze dan aan. Ja, goedemorgen, ik ben agent Huppelepup. Dan roepen ze, dan verzinnen ze maar wat. Maar is natuurlijk geen echte agent, hè. En die zegt dan, ja, er is iets met uw pasje. Ja, ik ben hier namens de bank. Ik moet even uw pasje meenemen... Dan kunnen we even checken of het allemaal nog goed werkt. Want anders is het fraudebestendig. Of niet? Die vraag moeten we dan stellen. Of andere onzinverhalen dat je dus eerst een telefoontje krijgt. En, nou ja, goed. Je kent ze wel waarschijnlijk al, dat soort verhalen. Helaas trappen er nog een aantal mensen in. Omdat het best wel goed is voorbereid. En die mensen staan dan ook in uniform... als een agent voor de deur. Ja, dan schrik je toch wel eventjes. Hoe herken je een nepagent? Nou, er zijn binnenkort bijeenkomsten. In Zevenaar is dat. Woensdag 5 augustus en vrijdag 7 augustus... aan de Hoge Bongert nummer 3 in Zevenaar. In de ochtend is dat, een minuutje of 10. De inloop is vanaf 10 uur. En daarna begint het programma om 9:45. En dat duurt ongeveer tot 11 uur. Maar dan ben je wel helemaal op de hoogte hoe je erachter kan komen... of iemand een echte agent is of een lul de behanger. Ja, zo kan je het ook noemen. Iemand die zich uitgeeft als een agent. Dus check het even als je kan. Het is voor ouderen, maar ook als je ietsje jonger bent... en je denkt, hey, maar dat vind ik hartstikke interessant... meld je even bij de Hoge Bongen nummer 3 in de Zevenaar. Woensdag 5 augustus of vrijdag 7 augustus.

Het origineel van Abracadabra. De goldoos voor Steve Miller. En die heeft wat neergezet, zeg, met zijn vrienden, de Steve Miller Band. Dit is regio 8. Dus even spieken richting het weer. Nu een dikke 19 graden. Vanmiddag 28 tot 32 graden in de Achterhoek en de Liemers. En eigenlijk de komende dagen blijft het lekker. De temperatuur gaat ietsje naar beneden, tussen de 24 en 27 graden. Maar ik denk dat je dat niet zo heel erg zal vinden. Het hoeft niet elke dag broeierig tropisch heet te zijn. En ja, regelmatig de zon, ook af en toe wat buien. En er kan in het weekend misschien een onweersbui vallen. Maar het mag bijna geen naam hebben. Dus voor de droogte is het niks. Misschien voor je achtertuintje dat je denkt, nou ja, kom maar op met dat buitje dan. Dus het barbecue door. Meer over het weer trouwens, ook voor het komende weekend, met onze weerheld Gerrit Vossers. Ietsje naar half negen hoor je hem.

0: Mr. Mister uit de 80s en Is It Love? Zo direct het laatste nieuws. Gaat ook weer over de Oekraïne-oorlog. Jongens, het gaat ook maar door daar. En nieuws over Maastricht, wat daar gebeurd is. Ik vind het, dat flik je niet. Daar hebben mensen iets gejat. Niet één ding, maar echt tientallen dingen tegelijk. Die stonden buiten. Nou, je mag raden wat het is, midden in de zomer. Je hoort het zo in het nieuws.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitapro vandaag nog voor maar 9,95.

0: over met de over, ook al heeft hij een slecht humeur. Een
1: praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren.
0: De maatschappij, dat ben jij.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De bevolkingsgroei neemt al voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren en kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Tussen Rusland en Noord-Korea is voor het eerst een brug voor wegverkeer geopend. Onderzoekers zien die als teken van verdere economische en militaire samenwerking. Rusland en Noord-Korea hadden alleen een spoorbrug tussen de beide landen. De verkeersbrug biedt ook de mogelijkheid om militaire middelen te vervoeren, zonder dat dat op satellietbeelden van buitenlandse inlichtingendiensten verschijnt. De verkeersbrug is een kilometer lang en heeft twee rijstroken. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. De krapte op de arbeidsmarkt neemt licht toe. Voor elke 100 werklozen staan 95 vacatures open tegen 91 in januari. Dat de arbeidsmarkt iets krapper werd, komt niet doordat werkgevers opeens veel meer mensen zoeken. Het aantal vacatures daalde enigszins, maar veel meer mensen vonden werk. Opvallend is ook de daling van het aantal ZZP'ers, mogelijk door strenger toezicht op schijnzelfstandigheid. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl. Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Marcel Vermeer.
7: En heb je vakantie? Of nog niet? Of al lang gehad? Hoe dan ook, ik hoop dat het een top donderdag voor je wordt. We zitten op de 30e van de 7e. Een hele nieuwe ochtendshow. Tussen nu en 10 uur. Achter

0: als je het hebt over zwoele zomernachten, nou, de keuze is er heel erg groot. In het assortiment van zwoel, ja. He, nachten van 20, 21 graden hebben we al meerdere keren gehad. En die zomernachten, ja, die blijven nog wel even plakken. En we krijgen ook nog een paar plaknachten. Hè, dat je denkt van, kan die airco nog een keer aan? Kan die nog wat kouder?
1: Ja.
0: Het is een zeer populaire gast, die Rutger van Barneveld. En ik zat even te kijken op zijn site van, ja, waar treedt hij dan op? Komt hij naar de Achterhoek bijvoorbeeld? Of naar de Liemers de komende periode? Nou, het grappige is, als je dan op het kopje agenda klikt van zijn eigen site. Jongens, zijn eigen site. Dan staan er optredens vermeld uit 2025. En toen was hij nog niet zo populair als nu. Dus beste management van Rutger. Pas het even aan, joh. Hè? Dan kunnen we weten waar hij is. Dat vinden heel veel mensen leuk. Ik kost verder niks, hoor, dit advies. Maar Rutger van Barneveld. Dit is Regio 8. Check even ook nog een andere site. Dat is natuurlijk onze eigen site. Regio8.nl. Want tot en met vrijdag, lang, geldt code geel. Maar wat houdt dat dan precies in voor de Achterhoek? Code geel in de Achterhoek en de Liemers. En er is een wietplantage ontdekt. In Lochem.
1: Ja.
0: Waar precies? Juist, je leest het op de site. Regio8.nl.
2: Would you dance

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Dus Jimmy Nail en Ain't No Doubt. Herinnering uit de 90s, de ochtendshow van Regio 8. Hey, misschien heb je ze al gezien in Rekken. Het zijn er namelijk heel veel bij de Piepenmolen. Daar staan ze voor de bloemenliefhebbers. 4500 dahlia's. Die bloeien daar, ziet er geweldig uit. Ondanks de droogte worden ze ontzettend goed verzorgd. Ze bloeien in zeg maar de keukenhof van de Achterhoek. En de baas daar is een vrijwilliger, dat is Henk. Henk Bos. Hey, Henk, goedemorgen. En hij zegt, ja, die dahlia's die mogen pas in september geplukt worden. Eerder moet je echt met je tengels er vanaf blijven. Want voor die tijd zijn ze nodig voor de wagens van het bloemencorso dat eind augustus in Rekken plaatsvindt. 4500 dahlia's. Dus als je vandaag even een dagje vrij bent of een aantal uurtjes, spring op de fiets of pak je auto. Ga even naar Rekken, want het ziet er echt hartstikke gaaf uit. Kun je echt hele bijzondere foto's maken.

0: antwoorden geeft als je AI een vraag stelt. Ik stelde net de vraag, je hoorde René Vroeger uiteraard. Wat is er zo grappig aan René Vroeger? Het antwoord dat AI geeft? Nou, René Vroeger staat zelf niet echt bekend als een professionele komiek. Maar mensen vinden hem vaak grappig vanwege zijn eindeloze stroom oude en flauwe moppen. Ik weet niet of dat dan heel leuk is, of dat een vet compliment is. En verder zijn vrolijke zelfspot, die mag er ook zijn. Dat is wat AI zegt over René Vroeger. Heel grappig. Are you ready for loving me? Het is bijna 8:30. Het laatste nieuws komt eraan met Michiel. Aansluitend het weer met Gerrit.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis. Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Oud-doelman van de Graafschap Hidde Jurjes vervolgt zijn loopbaan bij FC Volendam. De 32-jarige keeper tekent een contract voor 3 jaar en komt transfervrij over van FC Groningen. Jurjes speelde eerder ruim 200 wedstrijden voor de Graafschap. De eerste ontmoeting met zijn oude club staat eind oktober op het programma. Een 42-jarige man uit Almelo is aangehouden op verdenking van de moord op een 35-jarige man uit Enschede. Het slachtoffer werd zondag dood aangetroffen in een hotel in het Duitse Rees, net over de grens. De Duitse justitie gaat uit van roof met dodelijke afloop en is een uitleveringsprocedure gestart. Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang. In een bos tussen Zeddam en Serenberg heeft woensdagochtend een klein brandje gewoed. De brand ontstond door een kampvuur waarop worstjes waren gebakken. Een hardloopster ontdekte het vuur, trapte het grotendeels uit en waarschuwde de brandweer. De brandweer roept op om vanwege de aanhoudende droogte geen kampvuren in het bos te maken. Dierenartsen waarschuwen opnieuw voor de gevaren van grasaren bij honden en katten. De scherpe zaadjes kunnen ernstige ontstekingen veroorzaken als ze in oren, ogen, neus of poten terechtkomen. Volgens dierenartsen zien zij deze zomer weer veel dieren met klachten. Zij roepen gemeenten op om gemaaid gras beter op te ruimen en adviseren baasjes hun huisdieren na een wandeling goed te controleren. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Je blijft op de hoogte via de site en de app van Regio 8.
0: Oké, dankjewel. Michiel hoorde je voorbij komen. Michiel Zwartepoorten voor het laatste nieuws. Over een uurtje.

0: is weer typisch vandaag dat ze die vraag stellen. Wordt het weer bloedje heet? Gerrit Vossers, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Gerrit Vossers, oh. Onze Jan Techniek, een man die kan heel veel. Maar van techniek, dat ben ik inmiddels wel achtergekomen. Het is het linkerknopje, Gerrit. Of zou hij zich verslapen hebben? Dat vind ik ook wel stoer, want dat is namelijk nog nooit gebeurd. Nou, oké. Ik kan wel even gaan zitten wachten. Ik kan een ontbijtje gaan regelen hier. Maar ik denk dat het wat langer gaat duren bij Gerrit voordat hij er is. Nou, hij zit niet. Oké. Nou, dan krijg je vandaag geen salaris, jongen.

0: plaat eindigt wel heel mooi met... Shh, even kijken of hij er is, hoor. Heel even checken of hij er is. Onze grote vriend Gerrit Vossels, onze weerman. Ik hoor gerommel, gestommel en ik hoor een trekker volgens mij. Dan moet Gerrit in de buurt zijn, dus even kijken. Gerrit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het duurt een minuut of vijf, maar dan is hij er ook weer, hè? Onze weerkoning. Je bent onderweg, hoor ik, denk ik.
1: Ja, het gaat gewoon door.
0: Ja, life goes on. Waar sta je met je car?
1: Nou, ik sta nu richting Doetinchem. Op zo'n parkeerhaven voor trekkers, passeerhaven is het.
0: Oké, niet bij de grote M.
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet, zegt hij ook. Oké, wat kunnen we vandaag verwachten?
1: We hebben een lekkere warme nacht achter de rug met temperaturen net onder de 20 graden. En op dit moment is het alweer een graad of 22. En het kwik zal ook wel redelijk snel oplopen. Vanmiddag kunnen we al 25, 26 graden verwachten. En het wordt uiteindelijk nog 30, denk ik, in de Achterhoek. Maar er zit wel wat verandering in. Als we nu naar boven kijken, zien we ook al wat sluierbewolking. En daar wordt geleidelijk aan meer. Maar er ontstaan ook wat stapelwolken vanmiddag. En dan hebben we een afwisseling van wolkenvelden en zon. En een wind die geleidelijk aan westelijk wordt. Dus de hoogste temperatuur wordt ook in de eerste helft van de middag bereikt. Want later komt er geleidelijk aan koelere lucht binnen. Maar vanuit het zuiden hebben we ook te maken met buien die vanuit Frankrijk richting onze omgeving trekken. En die bereiken in de namiddag het zuiden van het land. En die trekken ook nog iets richting het noorden. Maar het gaat vooral over een deel van Brabant en Limburg. Daar trekken de meeste buien over. En als je dan zo schuins naar boven in gedachten kijkt, dan zie je dat de Achterhoek daar ook wat van meer zou kunnen krijgen. Ik zeg bewust meer, want de hele koers is dan niet helemaal zeker. Ietsjes meer naar het oosten, dan blijft het helemaal droog. En gaat wat meer naar het westen toe. Nou, dan krijg je aannemen ook nog wat. Maar dat is even afwachten. En verder hebben we komende nacht droge omstandigheden. Een graadje of 15, 16. En morgen dan kan het nog 28 graden worden. Blijft het wel droog. Er vallen wel wat buien, maar die vallen net aan de andere kant van de grens. En in het weekend hebben we vooral op zaterdag een graad of 26. Zondag ietsjes warmer. Maar dan blijft het beide dagen droog. Ziet er ook best wel aardig uit. Een paar rustige dagen. En na het weekend dan loopt de temperatuur nog op. Maandag kunnen we nog weer 30 graden verwachten. Maar dan wordt de warmte afgestraft met enkele regen- en onweersbuien. Vooral in de nacht na de dinsdag toe.
0: En daarna blijft het wel op niveau?
1: Ja, op langere termijn zitten we rond de 25 graden. Dus allemaal prima weer houden we nog.
0: Ja, belangrijk om te weten. Heel veel mensen zijn ook gewoon lekker hier in de regio op vakantie. Dus, goed nieuws, jongens. Als je op de camping staat, waar je ook je bevindt. Oké, Gerrit, over het nieuwtje spreek ik je weer. En anders morgen vroeg om 8:30.
1: Goed gewoon.

0: Ja, je krijgt gelijk trek als je het uitspreekt. BB & Q Band.
1: Regio 8.
0: En on the beat. Vanmiddag hoor je Veerle tussen 3 en 6 met haar eigen show. En natuurlijk ook weer het programma Get Equipped vanuit Doetinchem met Baltasar van Puffelen. En dat is in lunchtijd tussen 12 en 2. Het laatste nieuws voor je. Een auto is gisteravond uitgebrand na een eenzijdig ongeluk op de Stikkenweg in Zelhem. De bestuurster raakte door onbekende oorzaak van de weg, reed een lantaarnpaal omver en botste daarna tegen een boom. Ze kon gelukkig zelf uit de auto komen en bleef ongedeerd. Dus moet je voorstellen, ze stapt uit de auto, ze loopt een stukje door, kijkt om en daarna vatte die auto vlam. Wow, ik heb hier een foto. Aan de achterzijde zie ik nog iets. Eén band is nog heel. En ik zie dat het een rode auto is, maar ik heb geen idee wat het voor merk zou kunnen zijn. Vreselijk als je dat is overkomen. Maar gelukkig, de vrouw is ongedeerd geraakt, zou je kunnen zeggen. De brandweer die bluste het vuur, maar het voertuig brandde grotendeels helemaal uit. Of het voertuig brandde helemaal uit. Heel heftig. De politie onderzoekt deze zaak.

is die dame met die hele heerlijke zomerse naam. Camila Cabello. En zo heet ze ook echt, hè? Zo staat het in haar paspoort. Zo tropisch, Camila Cabello. Samen met Shawn Mendes en Señorita. Hey, de zomerweek komt er weer aan, op heel veel plekken trouwens. Dan wordt die echt georganiseerd, een speciale week voor de kids, maar ook voor de wat ouderen. En de zomerweek Oost-Gelre, die is van 9 tot en met 15 augustus. En daarin zitten onder andere een high tea. Dus als je denkt, oh, dat is iets voor mij, een high tea, dan moet je zeker naar de zomerweek Oost-Gelre. Verder bijvoorbeeld een stadswandeling door Groenlo of een boottocht over de Goolse Gracht. En de week wordt voor de derde keer inmiddels georganiseerd door de Matelier en heel Oost-Gelre beweegt. Maar staat dit keer ook in het teken van de nieuwe directieleden van de Matelier. En dat zijn twee dames met heel veel passie en heel veel energie in hun donder. Dat is Joske Elsinghorst van Heut en Nicole Rouwmaat. Ze zijn vorige maand als directie begonnen in het gebouw aan de Matelierstraat. De zomerweek wordt hun debuut. Veel succes, hè.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/

0: Doneer.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Rusland heeft Oekraïne vannacht zwaar onder vuur genomen met luchtaanvallen. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhouten zijn doden gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto gaat of om die van de vrachtwagen. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen geen aangepaste snelheden worden weergegeven of rode kruisen worden geplaatst of weggehaald. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing. Weggebruikers moeten intussen extra alert zijn. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren. En kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
6: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
7: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
8: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

Hey, wat is jouw ideale zomerplaat? 06-4747-0022. Heb het even door naar de app van Regio 8. Dan komt die nog voor 10.

0: Hij kreeg wat hij heel graag wilde. Dat is een groot talent meekrijgen van zijn hele familie. Want iedereen doet wel iets met muziek. Ja, de een op de blokfluit, de ander op een drumstel. En dit is dan de grootheid van de familie zelf. En Bruno Mars hoorde je in On My Soul. Dit is de ochtendshow van Regio 8. Helemaal aan het einde van dit uur een update van de site achterhoofdnieuws.nl. Onze collega's in Lichtenvoorde. En ik ben een paar weken zelf daar ook de redacteur van. Dat is ook heel prettig om te weten. Dus ik ga nog even aan de bak zo. En verder het nieuws met Michiel. Die zit dan in Zeeland. Brengt het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Maar wel vanuit Zeeland doet hij goed. Michiel Zwartepoorten. En Gerrit is er uiteraard ook weer rond 9:30. Met het weer voor vandaag en de komende dagen. Dit is wel lang geleden, maar blijft een mooie plaat. Verdronken vlinder, Boudewijn de Groot.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

Post Malone in de zomerochtendshow. Achterhoek wordt wakker bij Regio 8. 8:15 inmiddels. Heb je het al gezien? In het echt. Foto's zijn mooi, maar als je het in het echt ziet, dan denk je echt, joh, dat heb ik nog nooit eerder gezien. De historisch lage waterstanden in de Rijn, de Waal en de IJssel. Daar reed ik gisteren nog even langs de IJssel. Echt een heel lullig, smal riviertje. Maar ga er niet in zwemmen, jongens, want er is nog steeds een hele heftige stroming. En een breedte van 70 tot 130 meter. Ja, ik zou het niet doen. Niet doen. Tussen die kribben is het ook gevaarlijk. Moet je eigenlijk ook niet gaan recreëren. Blijf gewoon lekker op het strandje als je dat zou willen. Nou, schepen die kunnen miljoenen tonnen minder vervoeren en moeten veel meer reizen gaan maken door de ondiepe rivieren. Ja, dat zorgt voor veel onzekerheden over de levertijden bijvoorbeeld. Mogelijk ook hogere kosten en misschien wel dat schepen sowieso niet meer kunnen gaan varen. Het is maar goed dat bedrijven als bol.com gewoon een busje hebben ingezet. Hè. Dan komen ze even voorrijden dat ze dat niet per schip doen, want dan had je waarschijnlijk niks meer gekregen. Gok ik zo. Ik zie dat gebeuren. Nee, voorlopig niet. Maar doe rustig en wees wijs met water. Ook met je eigen leidingwater. Hè. Niet te veel gebruiken als het niet nodig is. ABC nu.

0: Frank en Jacqueline zitten in de auto nu te luisteren. Een route tussen Doetinchem en Winterswijk. Speciaal voor jullie. Wat een lekkere song. Heerlijk om het gaspedaal niet al te hard in te drukken. Deze van Springsteen natuurlijk. En Secret Garden. En daarvoor BFI Why Not Jazz. Het laatste nieuws komt eraan uit de Achterhoek. En de Liemers met Michiel over een paar tellen. In Doesburg hebben ze misschien wel jouw hulp nodig. Waarvoor? Nou, dat hoor je over 2 minuten.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De Oranjevereniging Doesburg en Oranje is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. De vereniging bestaat al sinds 1910, maar kampt met het tekort aan vrijwilligers. Volgens het bestuur komt de organisatie van activiteiten, waaronder Koningsdag, daardoor onder druk te staan. Als er geen nieuwe aanwas komt, dreigt een vereniging op termijn slapend te worden gemaakt. Oud-doelman van de Graafschap, Hidde Jurjes, vervolgt zijn loopbaan bij FC Volendam. De 32-jarige keeper tekent een contract voor 3 jaar en komt transfervrij over van FC Groningen. Jurjes speelde eerder ruim 200 wedstrijden voor de Graafschap. De eerste ontmoeting met zijn oude club staat eind oktober op het programma. In een bos tussen Zeddam en Serenberg heeft woensdagochtend een klein brandje gewoed. De brand ontstond door een kampvuur waarop worstjes waren gebakken. Een hardloopster ontdekte het vuur, trapte het grotendeels uit en waarschuwde de brandweer. De brandweer roept op om vanwege de aanhoudende droogte geen kampvuren in het bos te maken. Een 42-jarige man uit Almelo is aangehouden op verdenking van de moord op een 35-jarige man uit Enschede. Het slachtoffer werd zondag dood aangetroffen in een hotel in het Duitse Rees, net over de grens. De Duitse justitie gaat uit van roof met dodelijke afloop en is een uitleveringsprocedure gestart. Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Je blijft op de hoogte via de site en de app van Regio 8.
0: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vanmorgen is de zon er nog redelijk bij. Dan zien we ook al wel wat meer hoge bewolking. En vanmiddag dan wordt de bewolking wat meer. De wind die gaat ook om naar westelijke richtingen. Temperaturen lopen nog wel op naar een graad of 30. Maar vanuit het zuiden neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Vooral in het zuiden van het land zal in de namiddag een enkele bui kunnen vallen. Later op de middag, maar ook begin van de avond, is een enkele regen- en onweersbui ook mogelijk in de Achterhoek. Vanavond trekken de buien weg en komen nacht is het dan droog. Het koelt af naar een graad of 16. En vrijdag, maar ook in het weekend, blijft het droog met wolkenvelden en zon. En temperaturen die vrijdag nog uitkomen op een graad of 27 tot 28. In het weekend hebben we temperaturen die rond de 26 graden liggen, zowel op de zaterdag als zondag.

Je eigen luchtgitaar. Spirit in the Sky, 1970 voor Norman Greenbaum. Dit is Regio 8. Vanmiddag Veerle om 3 uur en om 12 uur Get a Grip. En de komende 2 uur lekker veel muziek. En het laatste nieuws met Michiel. Dan is het alweer 10:30. Ja!

Maar ze is bijna een vriendin van de ochtendshow. Taylor Swift. I knew it, haar laatste liedje. Dan eens even kijken bij de collega's. Met een hele grote redactie. Tientallen mensen zitten daar. Ik heb hier een camera en ik kan even uitkijken op de redactie. Er zijn er wel heel veel op vakantie. Ja, een van is Meinert Bussink. Ik heb het over Achterhoeknieuws.nl. En Meinert vroeg, wil je het even overnemen? Haal er even één leuk dingetje uit van die site. Dat zou ik wel tof vinden, zei hij. Ja, ik heb er eentje uitgehaald. Dit is een hele mooie namelijk, hè, Meinert. Want op woensdag 12 augustus is er voor de eerste keer... echt voor de eerste keer officieel een kunstmarkt in Ruurlo. Nou ja, daar hebben ze lang over nagedacht, maar hartstikke gaaf dat hij er ook gaat komen. Van 10 tot 5 veranderen de dorpsstraten en het kerkplein in Ruurlo in een ontmoetingsplek waar kunst, creativiteit en gezelligheid uiteraard centraal staan. En het goede nieuws is, lekker Hollands, maar toch belangrijk om te weten, de toegang is gratis. De kunstmarkt wordt georganiseerd door Kunst en Creatie in samenwerking met Kunstkring Ruurlo. En je kan als bezoeker kennis maken met ruim 40 kunstenaars en creatieve makers. Er zijn er dus een hele hoop daar. Daarnaast staan op het kerkplein 10 leden van Kunstkring Ruurlo met een eigen kraampje. Dat is dus op woensdag 12 augustus, nog heel even wachten. En meer details vind je op de site achterhoeknieuws.nl.

misschien, voel je je wel een beetje aangesproken als je dit soort teksten hoort. Heel klef. Jij en ik nog één keer samen. Memories Band. Dit is Regio 8 met zo direct na tienen. Vooral heel veel lekkere muziek. En om 10:30 dan schuift Michiel weer aan. Live vanuit Veeland. Want daar zit hij namelijk in zijn eigen studio voor het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Limmers. Om 12:00 het jongerenprogramma Get Equipped met Baltasar en zijn wat jongere vrienden. Morgen nieuwe

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De storing met de matrixborden breidt zich uit. Ze blijken nu in 7 provincies niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhouten zijn doden gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto of om die van de vrachtwagen gaat. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
5: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
8: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul.

tijdens van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi, met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Dierenartsen waarschuwen opnieuw voor de gevaren van grasaren bij honden en katten. De scherpe zaadjes kunnen ernstige ontstekingen veroorzaken als ze in oren, ogen, neus of poten terechtkomen. Volgens dierenartsen zien zij deze zomer weer veel dieren met klachten. Zij roepen gemeenten op om gemaaid gras beter op te ruimen en adviseren baasjes hun huisdieren na een wandeling goed te controleren. Oud-doelman van de Graafschap, Hidde Jurjes, vervolgt zijn loopbaan bij FC Volendam. De 32-jarige keeper tekent een contract voor 3 jaar... en komt transfervrij over van FC Groningen. Jurjes speelde eerder ruim 200 wedstrijden voor de Graafschap. De eerste ontmoeting met zijn oude club staat eind oktober op het programma. In een bos tussen Zeddam en Serenberg heeft woensdagochtend een klein brandje gewoed. De brand ontstond door een kampvuur waarop worstjes waren gebakken. Een hardloopster ontdekte het vuur, trapte het grotendeels uit en waarschuwde de brandweer. De brandweer roept op om vanwege de aanhoudende droogte geen kampvuren in het bos te maken. Een 42-jarige man uit Almelo is aangehouden op verdenking van de moord op een 35-jarige man uit Enschede. Het slachtoffer werd zondag dood aangetroffen in een hotel in het Duitse Rees, net over de grens. De Duitse justitie gaat uit van roof met dodelijke afloop en is een uitleveringsprocedure gestart. Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Je blijft op de hoogte via de site en de app van Regio 8.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Nog steeds een storing met de matrixborden. In 7 provincies zijn die niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. Bij de bestrijding van de grote natuurbranden in de Griekse Peloponnesos en op Kreta zijn 3 brandweerlieden omgekomen. Op Kreta moesten diverse dorpen worden geëvacueerd. Op het schiereiland Peloponnesos kwam een brandweerman om het leven bij de havenstad Gytio. Door de harde wind op Kreta werden 2 brandweerlieden door het vuur ingesloten. Ze konden zich niet meer in veiligheid stellen. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Die steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna 0,5%. De groei kwam vooral doordat huishoudens en de overheid meer geld uitgaven. Er werd onder andere meer besteed aan nieuwe auto's en boodschappen. Bedrijven kochten juist meer elektronische apparatuur. Investeringen in de bouw daalden een beetje. De overheid gaf 0,4% meer uit. Dat ging vooral op aan zorg en salarissen. Ook de horeca deed goede zaken. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer. Volop zomers met flink uiteenlopende maxima en weinig wind. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het oosten van het land kan het kwik lokaal de 33 graden aantikken. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: mooie zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max voor Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
4: Jammers!
5: Wat een gezelligheid, hè?
4: Nou, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Regio 8, headlines.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Nog steeds een storing met de matrixborden. In 7 provincies zijn die niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Bij de bestrijding van de grote natuurbranden in de Griekse Peloponnesos en op Kreta zijn 3 brandweerlieden omgekomen. Op Kreta moesten diverse dorpen worden geëvacueerd. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Die steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna 0,5%. De groei kwam vooral doordat huishoudens en de overheid meer geld uitgaven. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nee!
2: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat de matrixborden urenlang niet bediend konden worden. Weggebruikers moesten het tijdelijk zonder bijvoorbeeld de bekende rode kruisen en aangepaste snelhedeninformatie doen. Het ging om de matrixborden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. In verschillende provincies viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. De meeste neerslag, een kleine 40 mm, viel afgelopen maand in Schonebeek, Winschoten en Ter Apel. Gemiddeld was het afgelopen maand 19,7 graden. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. Het Duitse RIVM, het Robert Koch Instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Ook vandaag is het bij de oostenburen vrij warm met temperaturen van boven de 30 graden. Het warmst wordt het in het oosten van Neder-Saxe, waar de thermometer lokaal 37 graden kan aantikken. Later vandaag gaat het in Duitsland onweren en vanaf morgen is het iets koeler. Dan het weer bij ons. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
11: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En vandaag bij mij in de studio, Shaneli en Bram. Shaneli, om bij jou te beginnen.
2: Er is een nieuwe view review van Lorenzo.
1: En Bram, wat heb jij voor nieuws?
3: We gaan het ook hebben over zonsverduistering.
1: Ja, en we gaan kaarten weggeven voor de eerste thuiswedstrijd van de Graafschap op 17 augustus tegen Jong AZ. Wil je daarheen, app dan Superboeren naar 06 4747 0022.
0: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

0: Ja, en dan is het alweer tijd voor het eerste item van vandaag. Shinelli, wat heb je voor ons?
1: Lorenzo is weer bij de View in Doetinchem geweest om een review te geven van een film. Vandaag is dat Toy Story 5.
2: 7 jaar na het voorgaande deel keren bekend speelgoed Woody, Jesse en Buzz Lightyear weer terug in een nieuw avontuur. In Toy Story 5 staat het iconische speelgoed recht tegenover een nieuwe uitdaging. Namelijk de opkomst van moderne technologie. Het speelgoed moet het opnemen tegen een tablet genaamd Lilliput. Terwijl cowboy pop Jesse haar verleden beter leert kennen. Maar is speelgoed überhaupt nog wel van deze tijd? Toy Story 5 laat op een interessante manier de verschillende perspectieven zien van speelgoed, waarbij ze in dit 5e deel met invalshoeken komen wat ze nog niet eerder hebben vertoond. Het is een film wat goed meegaat met de tijd van nu, waarbij ze op de juiste wijze laten zien hoe technologie de overhand neemt in de belevingswereld van kinderen. Disney Pixar heeft hun animatie weer overtroffen. De animatie is namelijk beter dan de voorgaande delen met diverse animatie en het oog voor detail is ongekend. Ze hebben dan ook betreft de vormgeving een topprestatie geleverd. Daarnaast is het stemacteerwerk ook weer uitstekend. Zo keren bekende acteurs weer terug in hun oude rollen. Zoals Tom Hanks als Woody, Tim Allen als Buzz Lightyear en Joanne Cusack als Jesse. Ook de nieuwe personages zijn goed ingevuld. Bijvoorbeeld door bekend televisiehost Conan O'Brien, die de rol van Smarty Pants heeft ingesproken. Het stemacteerwerk was dan ook weer goed uitgevoerd. Maar Toy Story 5 is een film waar eigenlijk weinig slechts over te zeggen valt. Naast dat het hier en daar behoorlijk cringe kan zijn door de ongemakkelijke situaties, is het een fascinerende animatiefilm die goed de dilemma's van de tijd van nu weerspiegelt. Dat de film behoorlijk goed is, kan je ook terugzien in de cijfers. Met op IMDb een cijfer van een 7,5 en op Rotten Tomatoes een gemengde score van een 93% heeft de film het fantastisch gedaan. Ook is Toy Story 5 met een opbrengst van meer dan 1 miljard dollar tot nu toe de meest succesvolle film van 2026. Toy Story 5 is een supergoeie film en beter dan de voorgaande deel. En kan daarom over het algemeen concluderen dat Toy Story 5 een aanrader is. Wil je zelf de film zien? Bekijk de film bij View.

0: Ja, het is vandaag ook een bijzondere dag. Bram, het is de internationale dag van de vriendschap, begrijp ik?
1: Ja, de internationale dag van de vriendschap wordt ieder jaar op 30 juli gevierd. Deze dag staat in het teken van verbondenheid, respect en vertrouwen tussen mensen. Vriendschap helpt om elkaar te steunen, samen mooie herinneringen te maken en moeilijke momenten door te komen. Het is een goed moment om een vriend of vriendin te laten weten hoeveel die voor je betekent. Samen kunnen we met kleine gebaren de wereld een stukje vriendelijker maken.
0: Een mooie dag om bij stil te staan dus.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Oud-doelman van de Graafschap, Hidde Jurjes, vervolgt zijn loopbaan bij FC Volendam. De 32-jarige keeper tekent een contract voor 3 jaar en komt transfervrij over van FC Groningen. Jurjes speelde eerder ruim 200 wedstrijden voor de Graafschap. De eerste ontmoeting met zijn oude club staat eind oktober op het programma. Een 42-jarige man uit Almelo is aangehouden op verdenking van de moord op een 35-jarige man uit Enschede. Het slachtoffer werd zondag dood aangetroffen in een hotel in het Duitse Rees, net over de grens. De Duitse justitie gaat uit van roof met dodelijke afloop en is een uitleveringsprocedure gestart. Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang. In een bos tussen Zeddam en Serenberg heeft woensdagochtend een klein brandje gewoed. De brand ontstond door een kampvuur waarop worstjes waren gebakken. Een hardloopster ontdekte het vuur, trapte het grotendeels uit en waarschuwde de brandweer. De brandweer roept op om vanwege de aanhoudende droogte geen kampvuren in het bos te maken. De Oranjevereniging Doesburg en Oranje is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. De vereniging bestaat al sinds 1910, maar kampt met een tekort aan vrijwilligers. Volgens het bestuur komt de organisatie van activiteiten, waaronder Koningsdag, daardoor onder druk te staan. Als er geen nieuwe aanwas komt, dreigt een vereniging op termijn slapend te worden gemaakt. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Je blijft op de hoogte via de site en de app van Regio 8.
6: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
8: Get a grip. De stem van de jongeren.

0: Ja, voordat we het over de zonsverduistering van 12 augustus gaan hebben. Bram, je hebt nog nieuws over een bijzonder uitje dit weekend.
1: Ja, voor liefhebbers van museumtreinen is er dit weekend genoeg te beleven in Gelderland. Aankomende zaterdag rijdt de MAT 24 van het Spoormuseum na een jarenlange stilstand testritten tussen Amersfoort en Apeldoorn. En aankomende zondag pendelt er de hele dag een stoomtrein tussen Apeldoorn en Deventer vanwege de Deventerse boekenmarkt.
0: Nou, dat is een leuk uitje. Dus ook voor mensen die uit de Achterhoek komen. Dus denk je, ja, we willen met de trein een dagje weg. Ga lekker met de trein weg.

Ja, en dan bijzonder nieuws, want op 12 augustus vindt er een grote zonsverduistering plaats. Dat is een van de grootste zelfs in Nederland. De zon wordt dan voor 88% verduisterd hier in de Achterhoek. Ja, en die verduistering die begint om 16 minuten over 7 's avonds. En het hoogtepunt is om 11 minuten over 8. De zonsverduistering

0: Heb je al een beetje zin in die zonsverduistering? Het is wel bijzonder natuurlijk.
1: Ja, dat zeker. Alleen, ja, ik heb daar weinig verstand van, dus ik weet niet of ik ga kijken.
0: En hoe zit het bij jou, Chinelli?
2: Ja, ik zit sowieso te slapen. Dus ik ga vroeg slapen, dus ik denk niet dat ik het ga kijken.
0: Jij slaapt sowieso lekker door, ondanks dat de zon eventjes verduisterd is.
2: Ja, tuurlijk.
0: Nou, ik ga wel kijken en dan mocht je dus daarheen gaan, ja... Doe wel even een veiligheidsbril op, want de zon, als je erin kijkt, dat is niet fijn voor je ogen.

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vanwege de natuurbrand op Kreta heeft reisorganisatie Corendon preventief enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Ook Sunweb bracht ruim 250 vakantiegangers in veiligheid. Gisteravond werden duizenden mensen uit een vakantiedorp aan de zuidkust van Kreta geëvacueerd. Deze zomer woeden er verschillende natuurbranden in Griekenland. Twee brandweerlieden kwamen bij het bestrijden van het vuur op Kreta om het leven. De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf in het drugsproces Costa. Bolle Jos kreeg de hoogste straf, maar deze valt lager uit dan het Openbaar Ministerie eerder had geëist. Het draait om een drugssmokkel via de haven van Antwerpen. De zaak kent ruim 50 verdachten en het OM eiste in totaal 541 jaar celstraf. Bolle Jos zou nog altijd in Sierra Leone verblijven. Er is door Nederland om zijn uitlevering gevraagd. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. En volgens buurland Polen werd afgelopen nacht bij Russische aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim geschonden. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat het eens te meer onderstreept dat de Russische agressie een bedreiging voor de veiligheid van heel Europa vormt. Hij laat weten dat de Europese Unie volledig solidair is met Oekraïne en Polen, die zich blijven inzetten voor de bescherming en verdediging van hun burgers. De EU-lidstaten hebben ingestemd om 8,3 miljard euro extra uit te trekken om de luchtverdediging in Oekraïne te versterken. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
16: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil.
5: Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel sensorine mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Intergrid. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En nog steeds bij mij in de studio Chinelli en Bram. Chinelli, om bij jou te beginnen.
2: We hebben weer een nieuw Waar ben je klaar mee?
1: En Bram, wat heb jij dit uur voor ons?
3: We gaan het hebben over de droogte.
1: En we geven nog steeds kaarten weg voor de eerste thuiswedstrijd van de Graafschap op 17 augustus tegen Jong AZ. Wil je daarheen? App dan Superboeren naar 06 4747 0022. En wie weet bellen we je voor 2 uur nog terug.

0: Het is droog in Nederland en dus ook in de Achterhoek. En met de droogte komt ook een brandgevaar. Ja, Bart Solman van Regio 8 staat daarom in het bos met de brandweer. Ja, Bart, waarom sta je daar eigenlijk met de brandweer in het bos?
1: Nou, omdat wij een verhaal gaan maken met de brandweer. Naar aanleiding van wat er gisteren is gebeurd. Want gisteren is iemand een kampvuurtje gaan stoken in het bos. En daarop is hij zijn worsten gaan grillen. Ja, en dat is met deze droogte natuurlijk niet de bedoeling. Dus daarom komen wij met een video waarin de brandweer uitlegt waarom je dat niet moet doen en wat tips meegeeft.
2: Ja, oké. En want hoe staat het nu op dit moment dan met droogte in de bos en in de natuur?
1: Ja, dus natuurlijk vragen naar de bekende weg. Als je naar buiten kijkt, dan zie je de blaadjes al verdorren aan de bomen. Net in het bos, het is gewoon echt stro waar je op loopt in plaats van gras. Het is dor en dat is ook met één buitje niet op te lossen. Dat zou ik die beste brandweerman. Het is wel echt historisch droog als je ook ziet hoe laag overal het water staat. Ja, in het bos is het net zo.
2: Ja, oké. We horen in het nieuws natuurlijk ook allemaal over de branden in Frankrijk en in Spanje. Hoe brandgevaarlijk is het bos op dit moment in de Achterhoek?
1: Ja, dat kon hij moeilijk zeggen. Het is natuurlijk een schrikbeeld wat daar heerst. Het is wel zo, daar is het natuurlijk nog even wat warmer en nog wat droger. En dan is het bos ook wel wat anders ingericht. Maar voorlopig hoeven ze hier in de Achterhoek niet bang te zijn voor dat soort grote branden als iedereen maar gewoon een beetje alert is. De brandweer staat wel paraat. Ze zijn op hoog alertheidsniveau. Dat betekent dat bij elke brand dat ze minimaal met 2 wagens uitrukken. En ze hebben natuurlijk in Serenberg bepaalde speciale boswagens, zodat ze met de brandweerwagen het bos in kunnen.
2: Oké, dat scheelt. En wat is het advies vanuit jullie de brandweer om de branden tegen te gaan?
1: Nou ja, degene die ik gesproken heb dus, zegt niet om de branden tegen te gaan, maar die zegt vooral wees alert en denk even na. Ga niet roken in het bos, steek geen open vuurtjes in het bos, ga ook niet barbecuen bijvoorbeeld in het bos. Weet je, ga lekker recreëren, zeg niet ga gewoon het bos in, want ja, ik durf wel echt te zeggen, het is wel echt een stuk koeler. Maar pas gewoon een beetje op, gooi bijvoorbeeld ook geen glazen flessen weg, want dat kan ook bijvoorbeeld als de zon erop staat, werken als een soort vergrootglas, waardoor je een brandplekje krijgen, waardoor het heel warm wordt. Zijn advies is eigenlijk gewoon let een beetje op en gewoon geen vuur in het bos.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: anders doet.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero anderhalve.

0: internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Regio 8 Headlines.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Vanwege de natuurbrand op Kreta heeft reisorganisatie Corendon preventief enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Ook Sunweb bracht ruim 250 vakantiegangers in veiligheid. De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf in het drugsproces Costa. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. En volgens buurland Polen werd afgelopen nacht bij Russische aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim geschonden. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat het eens te meer onderstreept dat de Russische agressie een bedreiging voor de veiligheid van heel Europa vormt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
3: Vanmiddag hebben we wolkenvelden, maar ook wel wat zon. De temperatuur loopt nog op naar 30 graden... bij een wind die geleidelijk aan draait naar westelijke richtingen. Vanavond dan kan er vanuit het zuiden enkele bui vallen. Vooral langs de oostgrens is de kans erop het grootste. En ook begin van de avond kan dat nog het geval zijn. Kom, nacht is het droog, dan koelt het af naar een graad of 16... En morgen dan hebben we wolkenvelden, maar ook zon. En dan wordt het 27 graden. En ook in het weekend ziet het niet verkeerd uit met wolkenvelden, zonnige perioden, meest droog weer en temperaturen van 26 tot lokaal 28 graden.
1: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
4: Get a grip. De stem van de jongeren.

0: En dan is het alweer bijna 14:15. En Sinelli, je hebt nog een item voor ons.
1: Ja, we zijn al bijna aan het einde van deze week en de irritatie lopen op. Sean is daarom weer op straat te vinden om mensen de ene vraag te stellen: waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Nou, ik ben klaar met mensen die zonder richtingaanwijzers rijden over rotondes.
4: Dit vind ik echt een hele goeie. Het is best wel dagelijkse ergernis. Daar zullen meer mensen last van hebben. Maar vertel eens jouw verhaal.
3: Nou, ik sleutel zelf ook aan auto's. En soms dan ben ik onderweg met de fiets. En ik woon hier een eindje vandaan. Dus, en dan wil ik over gaan steken. En dan doet iemand niet de richtingaanwijzer aan. En dan ja, weet ik natuurlijk niet of ik kan gaan of niet. Dus dat is echt oervervelend. En daar ben ik wel echt klaar mee. Ja.
4: En wat is dan volgens jou de oplossing? En doe even een oproep aan die mensen. Van mij, dan mag je.
3: De rotondes mogen van mij veiliger. Dus vaak de fietser voorrang geven en niet direct de auto. En mensen, doe dat nou gewoon. Omdat je brengt niet alleen jezelf ermee in gevaar, maar ook de mensen die daar aan het fietsen zijn of aan het wandelen. Dus dat zou ik heel fijn vinden.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl

0: En voor het laatste item van vandaag, Bram, een bijzondere verjaardag.
1: Ja, Kate Bush is vandaag, ja. De Britse zangeres, songwriter en producer die bekend staat om haar unieke muziekstijl. Ze brak in 1978 wereldwijd door met het nummer Wuthering Heights. Haar muziek combineert pop, rock en experimentele invloeden met opvallende teksten. In 2022 kreeg haar nummer Running Up That Hill opnieuw veel aandacht door de serie Stranger Things. Kate Bush wordt gezien als een van de meest invloedrijke artiesten in de moderne popmuziek.
0: Een hele bijzondere verjaardag dus vandaag en daarom Kate Bush met Running Up That Hill.

0: je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De komende 2 jaar wil het gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich zo'n 1000 banen schrappen om op die manier kosten te besparen. Bij het bedrijf werken wereldwijd 28.500 mensen. Onduidelijk is nog waar de banen op de tocht staan, maar een woordvoerder zegt dat ook in Nederland banen zullen verdwijnen. Waar precies en hoeveel moet nog met de sociale partners besproken worden. DSM Firmenich denkt jaarlijks 100 miljoen euro aan kosten te kunnen besparen. Eerder werd bekend dat Sunweb en Corendon vakantiegangers op het Griekse Kreta vanwege een natuurbrand in veiligheid hadden gebracht. Reisorganisatie D-Reizen meldt dat alle reizigers weer naar hun hotel kunnen terugkeren. D-Reizen had een deel van hun reizigers tijdelijk in een sporthal laten overnachten. De mensen die dit overkwam worden passend gecompenseerd. Vanmiddag kunnen ook de reizigers van Sunweb weer terug naar hun oorspronkelijke accommodatie. Voor de Franse kust zijn 3 vrouwen en een man om het leven gekomen bij een poging om met een taxiboot naar Engeland te gaan. Volgens de brandweer werden de 3 vrouwen om 6:30 vanmorgen gevonden. 2 uur later werden ze officieel doodverklaard. Onbekend is waar ze vandaan kwamen. Gisteren werd ook een overleden man gevonden. Vaak worden de migranten tegen betaling door zwaar beladen rubberbootjes op zee opgepikt om naar de Engelse kust te varen. Paul McCartney is genomineerd voor de Mercury Prize. Dat is de prijs voor het beste album van Britse of Ierse bodem. De laatste plaat van McCartney, The Boys of Dungeon Lane, staat tussen 12 kanshebbers. Waaronder onder andere Florence and the Machine, Olivia Dean, Ray en Dave. Sinds 1992 wordt de Mercury Prize uitgereikt. De genomineerden moeten nog even geduld hebben, want de winnaar wordt op 22 oktober pas gekozen. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulhof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
2: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
3: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
2: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Inwoners van de gemeente Lochem kunnen ook deze zomer terecht bij het gratis inloopspreekuur Energiehulp van Lochem Energie. Een energiecoach geeft advies over energiebesparing, verduurzaming en de energierekening verlagen. Een afspraak maken is niet nodig. Het spreekuur is in Lochem op vrijdag 14 augustus en vrijdag 11 september. Gisteravond is rond 19:30 een auto in brand gevlogen na een ongeluk op de Stikkenweg in Zelhem. De bestuurster was onderweg richting de rotonde naar Halle, toen ze door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur verloor en in de berm terechtkwam. De auto raakte een lantaarnpaal en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom. De vrouw kon zelf uit de auto komen en kwam met de schrik vrij. De auto is grotendeels uitgebrand. Paviljoen De Strang in Ulft moet 18.000 euro betalen omdat de grond rond het gebouw niet goed is behandeld. De gemeente heeft dat alsnog laten doen en legt de rekening nu neer bij het bestuur. De Strang is een horecagelegenheid waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Bij de aanleg van een fietsenstalling op het terrein van het paviljoen zou van alles niet goed zijn gegaan. De grond op de plek van die fietsenstalling is vervuild met onder andere zware metalen en PFAS. Stichting Doetinchem Herdenkt houdt op 15 augustus de jaarlijkse herdenking over de geschiedenis van Nederlands-Indië. De bijeenkomst begint om 1 uur in de Gadhuiskapel. Daarna is er een bloemlegging bij het Vrijheidsmonument. De capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederlands-Indië. 2 dagen later riep Sukarno de onafhankelijkheid uit van Indonesië, wat Nederland niet erkende. Dit leidde tot een guerrilla-oorlog die 4 jaar zou duren. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

met dat doel waarvan zij, ai dat maar laat. Kattenkwaad, kattenkwaad, hele dagen kattenkwaad. Ik zal zo graag dat nog eens doen, maar ja, het is nooit te laat.

er twee. Kattenkwaad, kattenkwaad, hele dagen kattenkwaad. Altijd wollen we in het dat doen, wat vak van zij, hij dat maat. Kattenkwaad, kattenkwaad, hele dagen kattenkwaad. Soms zo graag dat nog eens doen, maar ja, het is nooit te laat.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Op de snelweg A35 tussen Zwolle en Enschede protesteren bij Almelo zo'n 80 boeren op tractoren en dat zorgt volgens Rijkswaterstaat voor een verkeersopstopping. De boeren rijden op de twee rechte rijstroken. De dienst probeert het verkeer eromheen te leiden. De boeren zijn boos op het kabinet vanwege de stikstofplannen en demonstreerden afgelopen maandag ook al op verschillende plaatsen in het land tegen deze kabinetsplannen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft ondertussen aan 1521 mensen het leven gekost. De uitbraak werd voor het eerst in het voorjaar geconstateerd en er zijn tot nu toe 3442 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage zou op dit moment op 44% liggen. In buurland Oeganda overleden 2 mensen aan de gevolgen van ebola. Volgens de Oegandese gezondheidsminister is de uitbraak in zijn land voorbij. In Oeganda werden eerder 20 besmettingen vastgesteld. In de regio Liège-Cap Ferré, dat ten westen van Bordeaux ligt, mogen zo'n 84.000 mensen die eerder vanwege natuurbranden geëvacueerd werden, weer naar huis. De brandweer zegt dat het vuur beheersbaar is, maar nog niet helemaal uit. De weersomstandigheden zijn beter, het is koeler en het regent licht. Geadviseerd wordt wel om een vluchttas klaar te zetten en de telefoon onder handbereik te houden voor het geval het weer misgaat. In Spanje is de noodtoestand opgeheven en mogen mensen in de regio's Abila en Madrid ook weer huiswaarts keren. Ondanks dat de sfeer tussen Iran en de VS om te snijden is, lijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz weer wat aan te trekken. Afgelopen nacht voer een gastanker van Qatar Energy door de zeestraat. Ook leek een andere tanker van de straat gebruik te maken, maar die had zijn transponder uitgeschakeld. Gisteren voeren 14 schepen met grondstoffen in beide richtingen door de zeestraat. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Kaak. Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.

0: mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Den Hartog.
6: Hadden jullie het ook zo klammend warm vannacht? Hè? Dat je dan lekker koel binnen zit en dan kom je buiten. Doe je het raam even open en dan wam. Nou, gelukkig wordt het weer kouder.

Mooie Apache, Adria Love, Kiss Me. Nou, met je handjes thuis alsjeblieft. En ook je lippen trouwens, die hoef ik ook niet te hebben. Goedemiddag, je luistert naar Veerle op 8. Vandaag gaan we het uitgebreid hebben over droogte in de Achterhoek en een nieuw record wat betreft waterpeil.

Heb je ook wel eens dat je dan in zo'n vriendencirkel zit en dan maakt één zo'n slechte opmerking dat je denkt van nou, het niveau kan niet verder zakken. Nou, wel dus. Ja. En dan om even als voorbeeld te noemen, de Rijn bij Tolkamer, dus aan de rand van de Achterhoek, heeft de laagste waterstand ooit bereikt. Ja. Gisterochtend werd het oude diepte-record uit de boeken geveegd. Ja, en het gekke is dus, het kan nog verder gaan zinken, dat niveau. Ja, dus mocht je je vriend dan kijken, denk je van ja, wat jij voor grappen maakt is echt heel erg laag. Nou, NAP is inmiddels nog lager. Ja, dat is echt ernstig als je kijkt naar hoe droog het hier wel niet in Nederland is. En ook zeker in de Achterhoek. En ze verwachten dat het niveau op vrijdag, dus morgen, tot 6,45 meter boven NAP gaat zakken. Ja, dat is niet helemaal lekker natuurlijk. Voor scheepvaart niet, voor de vissen waarschijnlijk ook niet. Alhoewel ik dat niet direct zou weten waarom. Maar het hele verhaal hiervan kun je allemaal teruglezen op de website van Regio 8. www.regio8.nl of lees het terug via de Regio 8 app.

0: Martin Garrix en U2 met Fireflies. Er gaat iets heel erg bijzonders gebeuren. 12 augustus.
1: Het thema trio.
0: Ja, want op 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Iets dat sinds 1999 niet meer in de Achterhoek kon worden gezien. En Sterrenwacht Phoenix in Lochem organiseert daarom een speciale kijkavond. En er is ook nog eens een publieksavond bij het planetarium in Toldijk. Heel gaaf lijkt me dat, om dat een keer te gaan zien. Ja, vooral omdat het één keer in de 27 jaar voorkomt. En de laatste keer, ja, toen bestond ik nog niet. Dus het lijkt me wel heel gaaf. Dit is echt iets wat je wel wil zien, denk ik. Hè? Anders moet je 27 jaar wachten. En er kan heel veel veranderen in 27 jaar. Dus pak de kans om het te gaan zien. En wij gaan het ook vieren dat het gaat gebeuren samen met een heleboel artiesten. Het thema van vandaag is daarom ook Dark. Dus in mijn programma vind je drie nummers die alle drie daarmee te maken hebben. Aan de hand van de jingle. Thema trio. De eerste is Alan Walker en Aura en Tomeen Harkett met Dark Side.
1: Het thema trio.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Inwoners van de gemeente Lochem kunnen ook deze zomer terecht bij het gratis inloopspreekuur Energiehulp van Lochem Energie. Een energiecoach geeft advies over energiebesparing, verduurzaming en de energierekening verlagen. Een afspraak maken is niet nodig. Het spreekuur is in Lochem op vrijdag 14 augustus en vrijdag 11 september. Stichting Doetinchem Herdenkt houdt op 15 augustus de jaarlijkse herdenking over de geschiedenis van Nederlands-Indië. De bijeenkomst begint om 1 uur in de Gathuiskapel. Daarna is er een bloemlegging bij het Vrijheidsmonument. De capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederlands-Indië. 2 dagen later riep Sukarno de onafhankelijkheid uit van Indonesië, wat Nederland niet erkende. Dit leidde tot een guerrilla-oorlog die 4 jaar zou duren. Gisteravond is rond 19:30 een auto in brand gevlogen na een ongeluk op de Stikkenweg in Zelhem. De bestuurster was onderweg richting de rotonde naar Halle, toen ze door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur verloor en in de berm terechtkwam. De auto raakte een lantaarnpaal en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom. De vrouw kon zelf uit de auto komen en kwam met de schrik vrij. De auto is grotendeels uitgebrand. Paviljoen De Strang in Ulft moet €18.000 betalen omdat de grond rond het gebouw niet goed is behandeld. De gemeente heeft dat alsnog laten doen en legt de rekening nu neer bij het bestuur. De Strang is een horecagelegenheid waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Bij de aanleg van een fietsenstalling op het terrein van het paviljoen zou van alles niet goed zijn gegaan. De grond op de plek van die fietsenstalling is vervuild met onder andere zware metalen en PFAS. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
10: Dan de verkeersinformatie. 1 file te melden op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Je kan hem al raden. Bij knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Daartussen vertraging van 10 minuten, 2 kilometer.
8: Heerle den Hartog.

Sick Puppies met Maybe. Ja, stel nou, je bent op werk, op je land. Misschien tussen de koeien even aan het rondgrazen. Weet ik veel wat je aan het doen bent. Of je bent aan het vissen. En dan op een gegeven moment zie je zo'n gruwel uit het water kruipen. Ja, zo'n kreeft. Rivierkreeft. Ja, en dan kan het zijn dat je een kreeft voorbij ziet komen. Dat je denkt van, ja, maar die heb ik helemaal nog nooit hier gezien. Daar ga ik zo meteen even wat meer over uitleggen. Naar Soul Sister. Like a Mountain.

Stop maar weer. Verschrikkelijk. Justin de Wild met Cheerio. Ja, even opgelet. Het kan zo zijn dat je een random beest voorbij ziet. Ja. Hoe bewegen kreeften zich eigenlijk?

planten en dieren die oorspronkelijk in Nederland voorkomen. En ze graven ook nog eens in oevers. Niet echt heel erg lekker. Er zijn inmiddels alweer 7 invasieve soorten in Nederland die we niet weg kunnen krijgen. En inmiddels is dus ook via DNA-onderzoek bevestigd dat we dus een 8e invasieve rivierkreeftsoort hebben. Zo, zijn hele mond vol. Ja, het gaat om de Calico rivierkreeft. Dat is eentje die al een tijdje in Duitsland te vinden is geweest. En tegenwoordig nu ook dus ergens in Nederland. Nou, dat DNA-onderzoek hebben ze dus gedaan bij... waar hadden ze dat ook weer gedaan? Lekker de aandacht erbij veerlen. Ergens in bij de Rijn. Ja, even kijken. Ja, Klompenwaard, daar was het inderdaad. Klompenwaard, daar is het tot nu toe gevonden. Of het zich nog gaat verspreiden verder door heel Nederland heen... en dus ook de Achterhoek, is dus niet helemaal te zeggen. Maar het kan zomaar wel zo zijn, want ze planten zich gigantisch snel voort. Ze hebben haast of zo. En om die beesten dan dus te vangen, je bent dus wel even een tijdje zoet daarmee. Dus mocht je zo'n kreeft tegenkomen, zeg eens hallo, ja. Of meld het bij de natuurbeheerders, want die zijn niet zo blij met die beesten.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 mg tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Tot en met gisteren zijn er 96 vrachtwagens en touringcars op de Bon geslingerd die toch over de Merwedebrug heen reden. De brug heeft last van zwakke plekken in het staal van de bogen en is daarom verboden voor zwaar vrachtverkeer en touringcars. Alleen vrachtwagens en touringcars met Nederlandse kentekens kregen een boete omdat de overtreding niet onder de Europese CBE-richtlijn valt. Die maakt het mogelijk kentekengegevens tussen landen uit te wisselen. De boete bedraagt €500. Een 39-jarige man die de Arnhemse burgemeester Marcouch bedreigde heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. De veroordeelde stuurde Marcouch tussen oktober vorig jaar en januari dit jaar mails waarin hij dreigde de burgemeester met een mes in het hart te steken en het gemeentehuis in brand te steken. Ook dreigde hij bij het ministerie van Volksgezondheid langs te gaan. De man wordt naast bedreiging ook veroordeeld voor opruiing. De veroordeelde is chronisch psychotisch en krijgt daarom geen celstraf. Het moederbedrijf van elektronicazaken Mediamarkt en Saturn, Ceconomy, heeft garen gesponnen bij de hitte van de afgelopen weken in Europa. De koelapparaten, airconditioners en ventilatoren waren volgens het Duitse bedrijf niet aan te slepen. De verkopen stegen in het derde kwartaal met 8% op jaarbasis en de omzet kwam uit op zo'n €5,3 miljard. Ook profiteerde het bedrijf van het WK voetbal. Er gingen in die periode veel televisietoestellen over de toonbank. Na de raketcrash van afgelopen nacht heeft de NAVO intensief contact met Polen. De hoogste commandant van de NAVO heeft met de Poolse legerleiding een gesprek gehad. Volgens een woordvoerder hebben de NAVO en Polen hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. De aanleiding was een Russische raket die bij aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim binnenkwam en op Pools grondgebied neerstortte. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Nokian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Den Hartog.
5: Wat zijn nou van die platen die jou echt dat zomerse gevoel geven? Hè? Alsof je bijna in het buitenland zit, op een lichtstoel. Lekker drankje in je hand. Nou, dan denk ik aan deze.

dan voelt het toch ook echt alsof je gewoon op het strand zit en helemaal onder het zand zit. Net dat al je spullen onder het zand zitten, maar oh, wat vind je dat lekker. Maar hoe bereid je nou voor op zo'n heerlijke vakantie? Nou, ik ga het eventjes voor je uitzoeken. Hoe kan je nou goed voorbereiden? 5 tips naar Rutger van Warneveld. Ja, we gaan nog even door met de zomerse muziekjes. Zwoele zomernachten.

Rolling Stones en You Can't Always Get What You Want. Nee, maar kan je misschien een klein beetje helpen? Ja, dat is toch geen probleem? Hè? Want hoe bereid je nou voor op de zomervakantie? Ik heb er meteen een Achterhoekse versie van gemaakt. Maar toen kreeg ik allemaal Achterhoekse teksten. Dat ik denk van ja, weet je, ik moet ook geen dialect proberen te praten. Want als ik het probeer, dan klinkt het helemaal nergens naar. En dan verstaat helemaal niemand het. Ik kan wel mijn best doen in ieder geval. Het is wel een beetje gebaseerd op de Achterhoek. Top 5. Nummer 1. Oefen alvast voor de file. Gaat op vrijdag om 3:30 een rondje over de A1 of A12 rijden. Als je na 2 uur nog steeds vrolijk bent, ben je vakantie klaar. Nou goed, nee, ik ga gewoon even in het algemeen Nederlands door. Nummer 2. Begin alvast met zeuren. Wat is het heet? Wat is het duur? Staan we nou alweer in de file? Zo zit hij al lekker in de vakantiestemming nog voordat je vertrokken bent. Hartstikke leuk. Nummer 3. Om je voor te bereiden op de zomervakantie. Pak veel te veel in. Ja, neem kleren mee voor 14 dagen, al ga je maar een week. En vergeet de regio's niet, want je weet maar nooit. Nummer 4. Oefen het handdoek leggen. Ja, leg om 6:00 ochtends alvast een handdoek op de tuinstoel. Gewoon om eraan te wennen dat als je straks aan het zwembad ziet, dat je niet hoeft te concurreren met Henk uit Hengelo. Hartstikke grappig. En de laatste, verwacht er niet te veel van. Geeft een hoop geld uit. Ik ga nog 1 poging doen. Nummer 5. Verwacht er niet te veel van. Je geeft een hup geld uit om op een ander terras te zitten, hetzelfde bier te drinken en elke avond te zeggen: wat eet je vanavond? Ja, nou goed, het klinkt toch nergens naar, hè? Ik heb het vaker gehoord. Probeer ik Achterhoeks te praten? Nee. Ik respecteer de cultuur te veel om dat te gaan verpesten. Maar goed, ik hoop dat je hier echt wel wat informatie uit hebt weten te halen om je voor te bereiden op de vakantie. Heel veel plezier als je gaat natuurlijk.

0: Ilse Lange. En Something Good. Ja, dat heb ik zeker wel te vertellen. Als je houdt van de natuur en van de zon en van de maan.
1: Het thema trio.
0: En ook als de aarde... Of nou ja, moet even heel goed nadenken hoor. Solar eclipse. Ja. Nou, op 12 augustus verdwijnt 90% van de zon achter de maan. Dus dat betekent dat de maan voor de zon staat. En dan heb je pas de aarde... Ja, ik kan het nu heel ingewikkeld gaan uitleggen en dan zelf ook niet meer begrijpen. Maar je kan ook gewoon kijken op de website van Regio 8 hoe dat precies in elkaar zit. Maar op 12 augustus wordt dus 90% van de zon bedekt. Dat betekent dat we dus te maken krijgen met een donkere periode. Ja. Een zonsverduistering wordt het ook wel genoemd. Ja, en het laatste keer dat het zo goed afgedekt was... was op 11 augustus 1999. 27 jaar geleden. Ja, en je kan nu je moment grijpen om deze eclipse te zien... of je moet nog weer 27 jaar wachten. Niet helemaal lekker om dan zo lang te wachten. Dus je kan het bijvoorbeeld op 12 augustus kijken... bij Sterrenwacht Phoenix in Lochem. Die organiseert een speciale kijkavond. En er is ook een publieksavond bij het Planetarium in Toldijk. Hartstikke gaaf. We gaan het vieren met artiesten. En het thema van vandaag is Dark. En Avicii heeft ook een nummer daarover gemaakt. Fade into Darkness.
1: Het thema trio.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Voor de tweede keer in een paar weken tijd is er een kampvuurtje aangetroffen in het Montferlandse bos. En dat terwijl de droogte in de natuur steeds verder toeneemt en het risico op een natuurbrand erg groot is. Frank Lutke Schiphold van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland begrijpt niet dat mensen nog steeds vuur maken in het bos. Paviljoen De Strang in Ulft moet 18.000 euro betalen omdat de grond rond het gebouw niet goed is behandeld. De gemeente heeft dat alsnog laten doen en legt de rekening nu neer bij het bestuur. De Strang is een horecagelegenheid waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Bij de aanleg van een fietsenstalling op het terrein van het paviljoen zou van alles niet goed zijn gegaan. De grond op de plek van die fietsenstalling is vervuild met onder andere zware metalen en PFAS. Stichting Doetinchem Herdenkt houdt op 15 augustus de jaarlijkse herdenking over de geschiedenis van Nederlands-Indië. De bijeenkomst begint om 1 uur in de Gathuiskapel. Daarna is er een bloemlegging bij het Vrijheidsmonument. De capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederlands-Indië. Twee dagen later riep Sukarno de onafhankelijkheid uit van Indonesië, wat Nederland niet erkende. Dit leidde tot een guerrillaoorlog die 4 jaar zou duren. Gisteravond is rond 19:30 een auto in brand gevlogen na een ongeluk op de Stikkenweg in Zelhem. De bestuurster was onderweg richting de rotonde naar Halle, toen ze door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur verloor en in de berm terecht kwam. De auto raakte een lantaarnpaal en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom. De vrouw kon zelf uit de auto komen en kwam met de schrik vrij. De auto is grotendeels uitgebrand. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
8: Dan de verkeersinformatie. 1 file te melden op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Hoe lang zou de file nu zijn? 13 minuten en 2 kilometer.
9: Veerle Den Hartog. Regio 8.
10: Andrew is

Kygo en Max McNown met Take Me Back. Ja, de oproep om niet vuur te gaan afzitten steken, terwijl het zo droog is in de Achterhoekse natuur, is niet doorgedrongen tot een aantal mensen. Nou ja, aantal mensen, laten we het in ieder geval hebben over in ieder geval één persoon. Want voor de tweede keer in een paar weken tijd is er een kampvuurtje aangetroffen in het Montferlandse bos. En dat terwijl de droogte in de natuur steeds verder toeneemt en het risico op een natuurbrand ook nog eens groot is. En Frank Lutge Schiphold van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland begrijpt ook niet dat mensen nog steeds vuur maken in het bos. Nee, ik snap het ook niet, Frank. Mag ik je Frank noemen? Ik snap het ook niet. En zometeen nog even uitgebreid gepraat met Frank, nou Max en Andy Grammer.

0: The price of love. Ja, de prijs van een kampvuurtje aansteken terwijl er gewoon droogte heerst. Ik weet niet wat voor boete eraan hangt, maar het is in ieder geval niet goed dat je het doet. En er zitten ook zeker gevolgen aan. En voor de tweede keer in een paar weken tijd is er een kampvuurtje aangetroffen in het Montferlandse bos. En dat terwijl de droogte in de natuur steeds verder toeneemt en het risico op een natuurbrand groot is. Ja, en Frank Lutke Schiphold van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Ja, die heeft er ook al zeker wel het een en ander over te zeggen.
1: Ja, dan denk ik van, denken de mensen wel eens na waar ze mee bezig zijn. En dat klinkt een beetje raar. We weten allemaal dat het erg droog is. Hè. Bijvoorbeeld is het over wat in Frankrijk en andere landen momenteel plaatsvindt. Maar waarschuwen er ook voor. Wees voorzichtig met open vuur in de natuur. Ja, dan denk ik van, hoe dan?
2: Hij kan de mensen maar niet vaak genoeg op het hart drukken dat ze moeten opletten in de natuur.
1: Ja, het is zoals we weten overal erg droog. Het is een brandgevaarlijk. We gaan natuurlijk de mensen niet ontraden om de bos in te gaan. Hè. Het is ook voor recreatief gebruik. Maar als je dat doet, ga daar niet rare dingen doen met vuur. Het gaat met name om open vuur, het roken in bossen, maar ook het maken van vuurtjes, hè, zoals dat gisteren is gebeurd hier in Berg. Ja, dat zijn dingen die moet je echt niet doen. En ook al denk je, ik heb het gemaakt en ik maak het uit, hou er rekening mee dat altijd het kan nasmeulen, wat gisteren ook het geval is geweest. Nou, gebeurt zoiets 's avonds, dan kan zo'n brand zich gaan uitbreiden in het bos. En zoals we hier staan, als je ook ziet, is het bos heel erg dicht begroeid. We hebben wel paden waar we op kunnen rijden met onze natuurbrandvoertuigen. Staan we hier op dit pad zoals je hier ziet, dan moeten we toch hier te voet het bos ingaan om de brand te kunnen blussen.
2: Een brand in het bos kan veel groter zijn dan in eerste instantie zichtbaar is.
1: De boslagen ontstaan natuurlijk door de honderden jaren natuurlijk een bepaalde humuslaag opgebouwd. En een brand kan dus ook in de grond gaan. Hè. Dan heb je dus een ondergronds vuur, dat klinkt heel raar. Maar dan is dan de oppervlakte de brand wel geblust. Maar dan kan door dagen of zelfs weken kan die brand ondergronds verder gaan.
3: En als je nou in het bos loopt en je ziet een bosbrand, wat moet je dan doen?
1: Uiteraard, zowel eerst plaats natuurlijk voor je eigen veiligheid. Direct de 112 bellen, direct je locatie doorgeven. Geef ook de omvang van de brand aan. Zodat wij als brandweer daarop kunnen acteren.
2: Lutke Schiphold heeft nog een concrete

0: tip hoe je jezelf in veiligheid kunt brengen?
1: Je moet kijken natuurlijk hoe de wind staat. Maar ja, realiseer je ook, het vuur kan ook tegen de wind inbranden. Daar hebben we ook al voorbeelden van. Maar wat ik net al vertelde is, kom je zoiets tegen, zorg eerst maar voor je eigen veiligheid. En loop van de rook af. En als je ergens loopt, dan weet je ook wel waar je begonnen bent. Dus dan gaat dat pad ook weer terug. Dus loop van het vuur weer terug waar je gestart bent.
2: Ja, dus als je zoiets ziet, ja, let op je eigen veiligheid natuurlijk. Bel 112, want het kan ook echt heel gevaarlijk zijn en heel snel uit de hand lopen. Het vuur is zo onvoorspelbaar. Ja, dus let er een beetje op, hè. Afgelopen met die open vuurtjes. Het is Desja. Here we go.

0: But she might.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl.

deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. In hoge beroep is een 64-jarige man vrijgesproken van de moord op de 31-jarige Duncan Zwakke. Het slachtoffer werd op 17 oktober 1989 voor het laatst in Zutphen gezien en verdween daarna spoorloos. Een getuige heeft verklaard dat de verdachte samen met iemand Zwakke heeft gedood in de kelder van het restaurant van zijn vader. Maar die verklaring is van horen zeggen, zegt de rechtbank. In 1990 werd de zaak tegen de verdachte geseponeerd en in 2022 weer opgepakt. Het lichaam van Zwakke is nooit gevonden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat het komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. Persbureau Reuters meldt dat Rusland afgelopen nacht mogelijk een Noord-Koreaanse raket heeft gebruikt bij de dodelijke aanval op Oekraïne. Als dat klopt, is het de eerste keer in bijna een jaar tijd dat zo'n raket werd ingezet. Het Russische leger gebruikte al eerder Noord-Koreaanse ballistische korte afstandsraketten tegen Oekraïne. De laatste keer zou dat op 8 augustus vorig jaar gebeurd zijn. Een van de bronnen zegt dat het erop lijkt dat Rusland over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt. Het weer grotendeels droog. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen wisselen wolken, zon en af en toe een bui elkaar af. Bij een noordelijke wind wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: kunt besparen.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: Heerle den Hartog.
3: Niet alleen in het Montferlandse bos heeft het gebrand, maar ook bij Midnight Oil is er het een en ander aan de hand. Wist niet dat dat ging rijmen. Beds are burning.

Oh, ik dacht dat... ik dacht, dat doet hij wel even, maar dat deed hij niet. Maakt niet uit. Maakt niet uit. We gaan ons focussen op de volgende sensatie in de Achterhoek, kan je ook wel stellen. Hè? Het Zwarte Cross is achter de rug. En dat betekent dat de aandacht voor de volgende muziekevenement, grote muziekevenement, doorgaat naar Hunterpop. Dat is vrijdag 21, zaterdag 22 augustus 2026. Waar vindt het plaats? Nou, hier. Ook in de buurt van de studio van Regio 8. Op het Dru Industriepark in Ulft. Het is alweer de 35e editie. Dat is al een behoorlijk eind, zou ik zeggen. En ik zat dus een beetje te kijken naar het programma. Want we hebben natuurlijk best wel wat bekende artiesten voorbij zien komen de afgelopen jaren. Ik zie hier ook op de zaterdag Pommelien Thijs. Ik zie Suzanne Freek, Sonjeu, Bente, Direct. Bluff zie ik. Outsiders is ook aanwezig. Bukkers is onmisbaar natuurlijk. Drukwerk komt erbij. We hebben nog meer Monique Smit. Die gaat ook nog eventjes het een en ander zingen. En nog meer Call It Off Place, Taylor Swift. Ah, oké. Okay. Heel benieuwd. Drie aan de top lijkt een soort tribute band van K3. Oh ja, het is ook echt een K3 tribute band. Nou, geweldig. Ja, en de eentje heeft ook echt rood haar daar. Dat vind ik ook wel heel erg leuk om te zien. En weet je wie er vorig jaar nog als een van de meest bekende artiesten daar verscheen? Kan je dat nog herinneren? Waar heel veel mensen toch wel heen wilden gaan? Nou, volgens mij was dat deze artiest. Nena.

0: In Excess. Heaven Sent. Woensdag 12 augustus.
1: Het thema trio.
0: Ja, dan verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Iets dat sinds 1999 niet meer in de Achterhoek kon worden gezien. En Sterrenwacht Phoenix en Lochem organiseert daarom een speciale kijkavond. En er is een speciale publieksavond bij het planetarium in Tolwijk. Heel gaaf om te zien. Het is ook maar één keer in de 27 jaar dat dit voorkomt. En ik ben 25, ik heb het nog nooit gezien. Het lijkt me echt heel erg gaaf om zoiets mee te maken. Of dat gaat gebeuren, we gaan het vanzelf allemaal zien. Let even op, je moet dan dus echt om 6:15 s'avonds buiten staan om het te kunnen zien. Het bereikt zijn maximum om 7:55. En om 8:03, als de zon ondergaat, is de verduistering weer voorbij. Wil je er naar kijken, moet je ook zo'n speciale eclipsbril hebben. Ook als de maan voor de zon staat, zelfs dan. Want dan kan het nog heel schadelijk zijn voor je ogen. Let er eventjes op, zo'n speciale eclipsbril moet je dan hebben. We gaan het vieren dat dit gaat plaatsvinden, ook in de Achterhoek. En dat doen we samen met Bruce Springsteen en het thema van vandaag, Dark. En dit is Dancing in the Dark.
1: Het thema trio.
0: Ja. Moet je nog een manier verzinnen om je tijd te doen? In plaats van alleen maar staren naar de zon die bijna verborgen is achter de maan. Ga lekker dansen.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
1: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Inwoners van de gemeente Lochem kunnen ook deze zomer terecht bij het gratis inloopspreekuur Energiehulp van Lochem Energie. Een energiecoach geeft advies over energiebesparing, verduurzaming en de energierekening verlagen. Een afspraak maken is niet nodig. Het spreekuur is in Lochem op vrijdag 14 augustus en vrijdag 11 september. Paviljoen De Strang in Ulft moet €18.000 betalen omdat de grond rond het gebouw niet goed is behandeld. De gemeente heeft dat alsnog laten doen en legt de rekening nu neer bij het bestuur. De Strang is een horecagelegenheid waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Bij de aanleg van een fietsenstalling op het terrein van het paviljoen zou van alles niet goed zijn gegaan. De grond op de plek van die fietsenstalling is vervuild met onder andere zware metalen en PFAS. Stichting Doetinchem Herdenkt houdt op 15 augustus de jaarlijkse herdenking over de geschiedenis van Nederlands-Indië. De bijeenkomst begint om 1 uur in de Gathuiskapel. Daarna is er een bloemlegging bij het Vrijheidsmonument. De capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederlands-Indië. 2 dagen later riep Sukarno de onafhankelijkheid uit van Indonesië, wat Nederland niet erkende. Dit leidde tot een guerrilla-oorlog die 4 jaar zou duren. Gisteravond is rond 19:30 een auto in brand gevlogen na een ongeluk op de Stikkenweg in Zelhem. De bestuurster was onderweg richting de rotonde naar Halle, toen ze door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur verloor en in de berm terechtkwam. De auto raakte een lantaarnpaal en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom. De vrouw kon zelf uit de auto komen en kwam met de schrik vrij. De auto is grotendeels uitgebrand. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
5: Buiten is het
6: 22 graden.
5: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
6: Ah, daar is hij weer. Gerrit Vossers, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Ja, je zei net dat het aan het regenen is buiten.
7: Ja, het regent een klein beetje, ja.
6: Ik heb echt niks gezien.
7: Ja, het is net een zwerm muggen wat overvliegt, een beetje, wat een beetje zweert of zijn behoefte doet, zoiets.
6: Oba. Het is niet veel. Nou, in ieder geval is het weer wat koeler buiten, hè?
7: Ja, dat wel. We hadden vandaag toch nog 32 graden in de Achterhoek. En dat was rond het midden van de middag zo'n beetje. Toen hadden we die hoge temperaturen, want de wind die draaide ook geleidelijk aan naar westelijke richtingen. Ja, en er kwam wat regen vanuit het zuiden naar ons toe. En die bracht allemaal verkoeling. Op dit moment 22 graden. Nou, van heel veel is er nog niet gevallen. Gemiddeld 1 millimeter, iets eronder, iets erboven. En er komt nog een klein beetje bij. We zitten nog niet aan de achterkant van die regen. Maar het gaat mondjesmaat dat er wat valt. Dus er komt niet zo heel veel deze keer weer. En we zien ook al wat opklaringen in Zeeland. Die zitten er ook achteraan. Dus later op de avond dan zien we de zon ook nog even ondergaan. En dan komen nacht is droog met wolkenvelden en opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 16. En morgen dan hebben we te maken met een wind die wat meer doordraait naar noordwest. En later noordelijke richting. En dan merken we ook in de temperatuur. Het wordt dan niet meer dan een graad of 25 tot 26. En ook morgen zal er langs de oostgrens een buitje kunnen vallen. Maar de kans erop is in ieder geval minder groot dan vandaag. Het weekend hebben we ook aardige temperaturen. 25 tot 27 graden. 25 op de zaterdag en 27 op de zondag. met wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. 'S Nachts koelt het ook wat meer af. De wind is noord tot noordoost, dus dan hebben we minimumtemperaturen van 12, 13 graden. Nou, en maandag schiet de temperatuur weer omhoog. Dan gaat het richting de 30 graden. En het blijft overdag wel droog. Later is er wat meer bewolking. En in de avond en de nacht naar dinsdag, dan kunnen er enkele buien vallen en er kan wat onweer bij zitten. Ja, en dan gaan we ook wel weer, denk dinsdag nog niet helemaal. Dan zitten we nog wel aan 28 graden. Maar de dagen daarna gaan we richting de 25 graden. En dan kan er zo nu en dan een bui vallen.
6: Oh, maar dat klinkt perfect, joh.
7: Ja, dat lijkt ook. Het weekend ziet er ook aardig uit, moet ik zeggen. Met droog 25 tot 27 graden in droog. Maar na het weekend ook meer droog weer, maar soms een buitje. Ja.
6: Ja, nou, daar redden we het wel mee, toch?
7: Dat doen we.
6: Dat doen we. Hey, morgen dan zit je bij Sven.
7: Ja.
6: Ja. En dan maandag spreken we elkaar weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Zelfde weer, boerenmeid.
7: Ja, goed gaan.
6: Goed gaan. Ik sleep je gewoon in bij het gezegde. Oh, hij is weg. Maakt niet uit, we gaan weer door. De verkeersinformatie nog even op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Dus de knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. 1 file van 13 minuten, 2 kilometer.
3: Regio 8. Regio 8. Veerle den Hartog.

Bieber met Love Yourself. Ah, wil je nog wat WK-drama horen? Ja, hebben we er allemaal even zin in? Yes, want er is wat grappigs aan de hand. Of nou ja, grappig ligt eraan hoe je het bekijkt, denk ik maar. Want tijdens het WK heb je vast wel genoeg beelden gezien van Donald Trump, die samen met Gianni Infantino, de baas van FIFA, heeft zitten babbelen. Hey, je hebt die twee wel een beetje onder een karretje zien spannen. Dat ze, dan gaat toch wel een beetje het gevoel kriebelen alsof ze iets van plan zijn. Nou, van de week kwam dus FIFA-voorzitter Gianni Infantino met een voorstel. Ja, die wil dus een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren. Ja, en ze hopen dus samen met private investeerders de boel te runnen. Hè? Oftewel, ze willen aandelen verkopen van het WK. Nou, UEFA, dat is de algemene voetbalbond van de hele wereld volgens mij bij elkaar, die reageerde woedend. Eerst is van, ja, hallo, WK is niet te koop. Wat denk je zelf? Niemand beheert het voetbal. Hè, het is gewoon iets wat onpartijdig moet zijn. En elk land moet erbij betrokken kunnen worden. Die zijn dus hartstikke boos. Dus wat heeft UEFA nou gedaan? Die heeft de boel geboycott. Ja, dat is een reactie. Die was al woedend. En nu dus geboycott. Zolang die voorstellen dus van de FIFA-voorzitter op tafel liggen. Ja, als die van tafel worden geschoven, dan willen ze wel weer meewerken eraan. Maar even opletten, want dit is nou het geniale waarom ik het had over president Donald Trump. Want tot de investeerders zou Thrive Eternal behoren. Dat is een bedrijf van Joshua Kushner. En dat is de broer van Jared Kushner. En die naam zeg je misschien niet zoveel, maar dat is dus de schoonzoon van president Donald Trump. Ja, dus indirect werken die twee dus onder een hoedje. Ja, dus niet een directe investeerder, maar indirect dus wel. En dat is toch wel een beetje verdacht. Ja. Foei. We gaan maar eens zien waar het heen gaat met het WK. En we nog 4 jaar de tijd. Moet lukken. Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun.

Mark Amber en New York Confident. Hey, het is tijd. Het is ook meteen lekker aan het regenen buiten. Ik heb de gordijnen inmiddels omhoog gedaan. Dus ik kan weer zien wat er zich afspeelt buiten. Nou, geniet ervan. Even van die regen. Even van de ontspanning, van de afkoeling. En morgen zit je bij Sven Dimmendaal rond dit tijdstip. Morgen ben ik er dus niet. Maandag ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Van 3 tot 6 met weer een geheel nieuw thema voor het thema trio. We sluiten de week af met Toto en Stop Loving You. Fijn weekend en tot maandag.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: Nou, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermoselle. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en een noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse enclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat dat komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulle. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info? Kijk op huntenpop.nl.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupemeloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing-mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In 2 mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermoselle. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en de noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Lippies! Wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5

0: Deals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschep of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog 2 beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt. Dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger. En het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing-mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In 2 mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Het is zo.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor My Mediamarkt members. Mediamarkt.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu.

0: Hulu verhaal. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschep of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog twee beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt. Dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger. En het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
1: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper. Rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wauw. Zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea. 1+1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer. En vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse race. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee...

0: naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten...

Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse race. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten.

staatsgrepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

in alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.